te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet

0: nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is twee keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes- en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte.

0: FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Sinds maandag wordt er hard gewerkt om Rotonde het kruispunt veiliger te maken. Gebruikers die vaak over de Rotonde moeten zijn tevreden over de aanpassingen. Na de verbouwing komt er meer afstand tussen de overgangsplaats voor fietsers en de rijbaan op de Rotonde. Verder wordt voor de automobilist de Rotonde smaller gemaakt, waardoor er meer vaart moet worden geminderd bij het betreden van de Rotonde. Inwonersnetwerk Heesenaren heeft intensief overlegd met de gemeente Bernhezen om dit verkeerspunt veiliger te maken. Daar zijn ze dan ook blij met de aanpassingen die nu worden doorgevoerd. Bernhezen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bernhezen staat nu op trede 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bernhezen. Bernhezen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bernhezen staat nu op trede 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bernhezen. Grote consternatie op de Maasdijk in Ravenstein, waar Boskalis donderdagmorgen leek te starten met de kap van 4 lindes. Deze bomen, deel van het dijkversterkingsproject Meanderende Maas, waren door de voorzieningenrechter niet expliciet beschermd. Andere lindes en een monumentale esdoorn waren vorige week dinsdag wel gespaard. De kap van deze vogelvrije lindes is na SP-ingrijpen nu uitgesteld. Afgesproken is dat er pas na afronding van de bezwaarprocedure wordt gekapt. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Op de A15 richting Europoort staat file bij de Zuurhofbrug 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
4: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
3: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
5: Never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
3: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen Ypenburg en Den Hoorn 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 richting Europoort bij de Zuurhofbrug 5 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen en de Afrit Ruinen 4 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Het DTV-nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is het DTV-nieuws op MFM. Mijn naam is Lia Terbraak. Grote consternatie op de Maasdijk in Ravenstein, waar Boskalis donderdagmorgen leek te starten met de kap van vier lindes. Deze bomen, deel van het dijkversterkingsproject Meanderende Maas, waren door de voorzieningenrechter niet expliciet beschermd. Andere lindes en een monumentale esdoorn waren vorige week dinsdag wel gespaard. De kap van deze vogelvrije lindes is na SP-ingrijpen nu uitgesteld. Afgesproken is dat er pas na afronding van de bezwaarprocedure wordt gekapt. Bernheizen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bernheizen staat nu op treden 3 van de interventieladder. Die betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bernheizen. Bernheizen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bernheizen staat nu op treden 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bernheizen. Sinds maandag wordt er hard gewerkt om rotonde het kruispunt veiliger te maken. Gebruikers die vaak over de rotonde moeten, zijn tevreden over de aanpassingen. Na de verbouwing komt er meer afstand tussen de overgangsplaats voor fietsers en de rijbaan op de rotonde. Verder wordt voor de automobilist de rotonde smaller gemaakt, waardoor er meer vaart moet worden geminderd bij het betreden van de rotonde. Inwonersnetwerk Heesenaren heeft intensief overlegd met de gemeente Bernheizen om dit verkeerspunt veiliger te maken. Daar zijn ze dan ook blij met de aanpassingen die nu worden doorgevoerd. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
2: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De carwash Os, iedere dag geopend.
3: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
4: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
6: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
5: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
7: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
5: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen en de afrit Ruinen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Het DTV-nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is het DTV-nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Bernheizen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bernheizen staat nu op treden 3 van de interventieladder. Die betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bernheizen. Sinds maandag wordt er hard gewerkt om rotonde het kruispunt veiliger te maken. Gebruikers die vaak over de rotonde moeten, zijn tevreden over de aanpassingen. Na de verbouwing komt er meer afstand tussen de overgangsplaats voor fietsers en de rijbaan op de rotonde. Verder wordt voor de automobilist de rotonde smaller gemaakt, waardoor er meer vaart moet worden geminderd bij het betreden van de rotonde. Inwonersnetwerk Heesenaren heeft intensief overlegd met de gemeente Bernheizen om dit verkeerspunt veiliger te maken. Daar zijn ze dan ook blij met de aanpassingen die nu worden doorgevoerd. Bernheizen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bernheizen staat nu op treden 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bernheizen. Grote consternatie op de Maasdijk in Ravenstein, waar Boskalis donderdagmorgen leek te starten met de kap van 4 lindes. Deze bomen, deel van het dijkversterkingsproject Meanderende Maas, waren door de voorzieningenrechter niet expliciet beschermd. Andere lindes en een monumentale esdoorn waren vorige week dinsdag wel gespaard. De kap van deze vogelvrije lindes is na SP-ingrijpen nu uitgesteld. Afgesproken is dat er pas na afronding van de bezwaarprocedure wordt gekapt. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: Nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering weet het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
2: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
4: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
2: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het noorden en oosten van het land komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en Den Hoorn, 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211. A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Eemnes, 5 kilometer file met daar ruim 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Sinds maandag wordt er hard gewerkt om rotonde het kruispunt veiliger te maken. Gebruikers die vaak over de rotonde moeten, zijn tevreden over de aanpassingen. Na de verbouwing komt er meer afstand tussen de overgangsplaats voor fietsers en de rijbaan op de rotonde. Verder wordt voor de automobilist de rotonde smaller gemaakt, waardoor er meer vaart moet worden geminderd bij het betreden van de rotonde. Inwonersnetwerk Heesenaren heeft intensief overlegd met de gemeente Bernhezen om dit verkeerspunt veiliger te maken. Daar zijn ze dan ook blij met de aanpassingen die nu worden doorgevoerd. Bernhezen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bernhezen staat nu op trede 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bernhezen. Grote consternatie op de Maasdijk in Ravenstein, waar Boskalis donderdagmorgen leek te starten met de kap van 4 lindes. Deze bomen, deel van het dijkversterkingsproject Meanderende Maas, waren door de voorzieningenrechter niet expliciet beschermd. Andere lindes en een monumentale esdoorn waren vorige week dinsdag wel gespaard. De kap van deze vogelvrije lindes is na SP-ingrijpen nu uitgesteld. Afgesproken is dat er pas na afronding van de bezwaarprocedure wordt gekapt. Bernhezen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bernhezen staat nu op trede 3 van de interventieladder. Die betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bernhezen. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het nu langzaam tussen Zoeterwoude en Hoogmade, 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Den Hoorn, 3 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
4: Let's go.

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Sinds maandag wordt er hard gewerkt om rotonde het kruispunt veiliger te maken. Gebruikers die vaak over de rotonde moeten, zijn tevreden over de aanpassingen. Na de verbouwing komt er meer afstand tussen de overgangsplaats voor fietsers en de rijbaan op de rotonde. Verder wordt voor de automobilist de rotonde smaller gemaakt, waardoor er meer vaart moet worden geminderd bij het betreden van de rotonde. Inwonersnetwerk Heesenaren heeft intensief overlegd met de gemeente Bernhezen om dit verkeerspunt veiliger te maken. Daar zijn ze dan ook blij met de aanpassingen die nu worden doorgevoerd. Bernhezen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bernhezen staat nu op trede 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bernhezen. Grote consternatie op de Maasdijk in Ravenstein, waar Boskalis donderdagmorgen leek te starten met de kap van 4 lindes. Deze bomen, deel van het dijkversterkingsproject Meanderende Maas, waren door de voorzieningenrechter niet expliciet beschermd. Andere lindes en een monumentale esdoorn waren vorige week dinsdag wel gespaard. De kap van deze vogelvrije lindes is na SP-ingrijpen nu uitgesteld. Afgesproken is dat er pas na afronding van de bezwaarprocedure wordt gekapt. Bernhezen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bernhezen staat nu op trede 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bernhezen. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
1: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
1: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Cultureel centrum De Pas in Hees kan blijven voortbestaan. Dat heeft de gemeenteraad van Bernhezen bepaald tijdens de raadsvergadering. Alleen krijgt De Pas niet de benodigde 328.000 euro subsidie voor de exploitatie, maar is er een tussenoplossing gevonden. Er komt nu een bedrag van 209.000 euro voor De Pas en het bestuur moet verder aantonen dat het financieel weer de goede kant op gaat. In dat geval kan er misschien nog meer financiële steun komen. Is het wel een taak van de gemeente om 30 miljoen te investeren in het Pivotpark? En wat zijn de financiële risico's? Dat zijn de belangrijkste vragen die partijen hebben aan wethouder Nick Bruinboom over de voorgestelde miljoeneninvestering voor groei en nieuwbouw op de farmaceutische campus in Os. In totaal gaat het om zo'n 100 miljoen euro, waarvan bijna 30 miljoen euro voor rekening komt van de gemeente. Op 15 oktober wordt het voorstel besproken tijdens de raadsvergadering. SP en DDO hebben al wijzigingsvoorstellen aangekondigd in de vorm van een amendement of motie. Een groot deel van de partijen in de Osse gemeenteraad heeft kritiek op de voorgestelde kap van 90 bomen langs de Achterschaakstraat. Hier moet de zogenaamde noordelijke ontsluitingsweg komen. Linkse partijen, SP, PRO en SSO, hebben aangekondigd voor de gemeenteraad een voorstel voor te bereiden om toch bomen te kunnen redden. Volgens wethouder Van den Berg is de bomenkap nodig om straks de weg goed in te kunnen richten. De weg moet er komen om de drukte op de singel 4045 te verlichten en voor een goede ontsluiting van Os Noord. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat wel file tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 12 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Maastricht richting Eindhoven is dicht tussen Maastricht-Zuid en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via Heerlen over de A79 en de A76. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
4: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
5: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Is het wel een taak van de gemeente om 30 miljoen te investeren in het Pivotpark? En wat zijn de financiële risico's? Dat zijn de belangrijkste vragen die partijen hebben aan wethouder Nick Bruinboom over de voorgestelde miljoeneninvestering voor groei en nieuwbouw op de farmaceutische campus in Os. In totaal gaat het om zo'n 100 miljoen euro, waarvan bijna 30 miljoen euro voor rekening komt van de gemeente. Op 15 oktober wordt het voorstel besproken tijdens de raadsvergadering. SP en DDO hebben al wijzigingsvoorstellen aangekondigd in de vorm van een amendement of motie. Een groot deel van de partijen in de Osse gemeenteraad heeft kritiek op de voorgestelde kap van 90 bomen langs de Achterschaakstraat. Hier moet de zogenaamde noordelijke ontsluitingsweg komen. Linkse partijen, SP, PRO en SSO, hebben aangekondigd voor de gemeenteraad een voorstel voor te bereiden om toch bomen te kunnen redden. Volgens wethouder Van den Berg is de bomenkap nodig om straks de weg goed in te kunnen richten. De weg moet er komen om de drukte op de singel 4045 te verlichten en voor een goede ontsluiting van Os Noord. Cultureel centrum De Pas in Hees kan blijven voortbestaan. Dat heeft de gemeenteraad van Bernhezen bepaald tijdens de raadsvergadering. Alleen krijgt De Pas niet de benodigde 328.000 euro subsidie voor de exploitatie, maar is er een tussenoplossing gevonden. Er komt nu een bedrag van 209.000 euro voor De Pas en het bestuur moet verder aantonen dat het financieel weer de goede kant op gaat. In dat geval kan er misschien nog meer financiële steun komen. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
8: Is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files. De A2, Belgische grens richting Maastricht, is dicht tussen Oost-Maarland en Maastricht. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen de grens en Duiven, 9 kilometer file. En daar is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
2: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 1 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
7: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
6: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Belgische grens richting Eindhoven is dicht tussen Eijsden en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Verder wordt het geleidelijk aan wat drukker op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A4 richting Antwerpen bij Bergen op Zoom 5 met 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven 9 kilometer file. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 7 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Is het wel een taak van de gemeente om 30 miljoen te investeren in het Pivotpark? En wat zijn de financiële risico's? Dat zijn de belangrijkste vragen die partijen hebben aan wethouder Nick Bruinboom over de voorgestelde miljoeneninvestering voor groei en nieuwbouw op de farmaceutische campus in Os. In totaal gaat het om zo'n 100 miljoen euro, waarvan bijna 30 miljoen euro voor rekening komt van de gemeente. Op 15 oktober wordt het voorstel besproken tijdens de raadsvergadering. SP en DDO hebben al wijzigingsvoorstellen aangekondigd in de vorm van een amendement of motie. Een groot deel van de partijen in de Osse gemeenteraad heeft kritiek op de voorgestelde kap van 90 bomen langs de Achterschaakstraat. Hier moet de zogenaamde noordelijke ontsluitingsweg komen. Linkse partijen, SP, PRO en SSO, hebben aangekondigd voor de gemeenteraad een voorstel voor te bereiden om toch bomen te kunnen redden. Volgens wethouder Van den Berg is de bomenkap nodig om straks de weg goed in te kunnen richten. De weg moet er komen om de drukte op de singel 4045 te verlichten en voor een goede ontsluiting van Os-Noord. Cultureel centrum De Pas in Hees kan blijven voortbestaan. Dat heeft de gemeenteraad van Bernhezen bepaald tijdens de raadsvergadering. Alleen krijgt De Pas niet de benodigde 328.000 euro subsidie voor de exploitatie, maar is er een tussenoplossing gevonden. Er komt nu een bedrag van 209.000 euro voor De Pas en het bestuur moet verder aantonen dat het financieel weer de goede kant op gaat. In dat geval kan er misschien nog meer financiële steun komen. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een geschaarde auto met aanhanger. De rechterrijstrook is dicht. De A6 Muiden richting Lelystad is helemaal dicht bij Lelystad. Er is daar een ongeluk gebeurd. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. Dan de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Nieuwegein en knooppunt Rijnsweerd een half uur vertraging in 6 kilometer file. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 13 kilometer met daar een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim €500 miljoen hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling €5,7 miljoen opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer van der Most had ooit een geschat vermogen van €75 miljoen. En nu heeft hij zo'n €70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
1: Let's go.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De carwash Os, iedere dag geopend.
3: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
4: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Is het wel een taak van de gemeente om 30 miljoen te investeren in het Pivotpark? En wat zijn de financiële risico's? Dat zijn de belangrijkste vragen die partijen hebben aan wethouder Nick Bruinboom over de voorgestelde miljoeneninvestering voor groei en nieuwbouw op de farmaceutische campus in Os. In totaal gaat het om zo'n 100 miljoen euro, waarvan bijna 30 miljoen euro voor rekening komt van de gemeente. Op 15 oktober wordt het voorstel besproken tijdens de raadsvergadering. SP en DDO hebben al wijzigingsvoorstellen aangekondigd in de vorm van een amendement of motie. Een groot deel van de partijen in de Osse gemeenteraad heeft kritiek op de voorgestelde kap van 90 bomen langs de Achterschaakstraat. Hier moet de zogenaamde noordelijke ontsluitingsweg komen. Linkse partijen, SP, PRO en SSO, hebben aangekondigd voor de gemeenteraad een voorstel voor te bereiden om toch bomen te kunnen redden. Volgens wethouder Van den Berg is de bomenkap nodig om straks de weg goed in te kunnen richten. De weg moet er komen om de drukte op de singel 4045 te verlichten en voor een goede ontsluiting van Os Noord. Cultureel centrum De Pas in Hees kan blijven voortbestaan. Dat heeft de gemeenteraad van Bernhezen bepaald tijdens de raadsvergadering. Alleen krijgt De Pas niet de benodigde 328.000 euro subsidie voor de exploitatie, maar is er een tussenoplossing gevonden. Er komt nu een bedrag van 209.000 euro voor De Pas en het bestuur moet verder aantonen dat het financieel weer de goede kant op gaat. In dat geval kan er misschien nog meer financiële steun komen. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 170 kilometer file. De meeste files leveren zo rond de 10 minuten oponthoud op. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo is de A6 van Muiden naar Lelystad helemaal dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je beter omrijden via Amersfoort over de A1, de A28 en dan de N50 nemen. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg een uur vertraging door een autobrand. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Knoopend Rijnsweerd ook een uur vertraging door een ongeluk. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heide in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 3 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 250 kilometer file. De meeste vertraging is onder andere op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 en de A27. Op de A6 van Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad ook problemen, want daar is de weg dicht na een ongeluk. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knappend Waterberg een kwartier vertraging. Daar is een rijstrook dicht na een ongeluk. De andere kant op, Duitse grens Utrecht, is de weg helemaal dicht bij Knappend Grijshoort. Vanaf Knappend Velperbroek is de vertraging nu een half uur. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Knappend Rijnsweerd is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg nu ook dicht en de vertraging een uur. Je kunt omrijden over de A2 en de A9 via Amsterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: NFM.

0: are bursting at the seams.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
1: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
6: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
7: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
1: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
8: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Is het wel een taak van de gemeente om 30 miljoen te investeren in het Pivotpark? En wat zijn de financiële risico's? Dat zijn de belangrijkste vragen die partijen hebben aan wethouder Nick Bruinboom over de voorgestelde miljoeneninvestering voor groei en nieuwbouw op de farmaceutische campus in Os. In totaal gaat het om zo'n 100 miljoen euro, waarvan bijna 30 miljoen euro voor rekening komt van de gemeente. Op 15 oktober wordt het voorstel besproken tijdens de raadsvergadering. SP en DDO hebben al wijzigingsvoorstellen aangekondigd in de vorm van een amendement of motie. Een groot deel van de partijen in de Osse gemeenteraad heeft kritiek op de voorgestelde kap van 90 bomen langs de Achterschaakstraat. Hier moet de zogenaamde noordelijke ontsluitingsweg komen. Linkse partijen, SP, PRO en SSO, hebben aangekondigd voor de gemeenteraad een voorstel voor te bereiden om toch bomen te kunnen redden. Volgens wethouder Van den Berg is de bomenkap nodig om straks de weg goed in te kunnen richten. De weg moet er komen om de drukte op de singel 4045 te verlichten en voor een goede ontsluiting van Os-Noord. Cultureel centrum De Pas in Hees kan blijven voortbestaan. Dat heeft de gemeenteraad van Bernhezen bepaald tijdens de raadsvergadering. Alleen krijgt De Pas niet de benodigde 328.000 euro subsidie voor de exploitatie, maar is er een tussenoplossing gevonden. Er komt nu een bedrag van 209.000 euro voor De Pas en het bestuur moet verder aantonen dat het financieel weer de goede kant op gaat. In dat geval kan er misschien nog meer financiële steun komen. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk. Er staat bij elkaar bijna 400 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland en Gelderland. Onder andere bij Arnhem lange files. En dat komt door een ongeluk op de A12 bij knooppunt Grijshoort. De weg is daar in beide richtingen dicht. Vanuit Utrecht is de vertraging daardoor een uur. En de andere kant op ook bijna een uur op onthoud. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem tussen de Meren en Driebergen is ook een ongeluk gebeurd bij Driebergen. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 35 minuten. Ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Gouda een ongeluk. Daar zijn nu ook twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf Woerden 25 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam gebeurde een ongeluk waardoor de linker rijstrook dicht is. Vanaf Leerdam sta je 50 minuten in de file. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Everdingen en knooppunt Rijnsweerd ook ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Ook daar is de weg dicht en die blijft waarschijnlijk tot 7 uur vanavond dicht. Richting Almere kun je het beste omrijden via de A2 richting Amsterdam en dan neem je daarna de A9 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Het nieuws van 4 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwacht tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon, het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken, later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar 550 kilometer file. Er zijn vooral grote problemen in de buurt van Arnhem. En dat komt omdat de A12 in beide richtingen dicht is bij knooppunt Grijshoort. Er is daar een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De vertraging is in beide richtingen ruim een half uur. Ook op de omliggende wegen is het daardoor heel erg druk geworden. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam ook een uur vertraging tussen knooppunt Del en Hardingsveld-Giessendam. Komt ook door een ongeluk, daar zijn alle rijstroken weer vrij. De A27 Gorkum-Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweert een half uur vertraging door een ongeluk. Daar is de weg ook dicht en dat gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. Richting Almere kun je omrijden via de A2 richting Amsterdam en dan neem je daarna de A9 en de A1. Tot slot de A50 van Os naar Arnhem. Veel vertraging is er tussen de knooppunten Valburg en Grijshoort. Je staat er een uur in de file en dat komt door de problemen op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
9: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
4: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Cultureel centrum De Pas in Hees kan blijven voortbestaan. Dat heeft de gemeenteraad van Bernhezen bepaald tijdens de raadsvergadering. Alleen krijgt De Pas niet de benodigde 328.000 euro subsidie voor de exploitatie, maar is er een tussenoplossing gevonden. Er komt nu een bedrag van 209.000 euro voor De Pas en het bestuur moet verder aantonen dat het financieel weer de goede kant op gaat. In dat geval kan er misschien nog meer financiële steun komen. Een groot deel van de partijen in de Osse gemeenteraad heeft kritiek op de voorgestelde kap van 90 bomen langs de Achterschaakstraat. Hier moet de zogenaamde noordelijke ontsluitingsweg komen. Linkse partijen, SP, PRO en SSO, hebben aangekondigd voor de gemeenteraad een voorstel voor te bereiden om toch bomen te kunnen redden. Volgens wethouder Van den Berg is de bomenkap nodig om straks de weg goed in te kunnen richten. De weg moet er komen om de drukte op de singel 4045 te verlichten en voor een goede ontsluiting van Os-Noord. Is het wel een taak van de gemeente om 30 miljoen te investeren in het Pivotpark? En wat zijn de financiële risico's? Dat zijn de belangrijkste vragen die partijen hebben aan wethouder Nick Bruinboom over de voorgestelde miljoeneninvestering voor groei en nieuwbouw op de farmaceutische campus in Os. In totaal gaat het om zo'n 100 miljoen euro, waarvan bijna 30 miljoen euro voor rekening komt van de gemeente. Op 15 oktober wordt het voorstel besproken tijdens de raadsvergadering. SP en DDO hebben al wijzigingsvoorstellen aangekondigd in de vorm van een amendement of motie. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De carwash Os, iedere dag geopend. Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heide in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 5 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Is het wel een taak van de gemeente om 30 miljoen te investeren in het Pivotpark? En wat zijn de financiële risico's? Dat zijn de belangrijkste vragen die partijen hebben aan wethouder Nick Bruinboom over de voorgestelde miljoeneninvestering voor groei en nieuwbouw op de farmaceutische campus in Os. In totaal gaat het om zo'n 100 miljoen euro, waarvan bijna 30 miljoen euro voor rekening komt van de gemeente. Op 15 oktober wordt het voorstel besproken tijdens de raadsvergadering. SP en DDO hebben al wijzigingsvoorstellen aangekondigd in de vorm van een amendement of motie. Een groot deel van de partijen in de Osse gemeenteraad heeft kritiek op de voorgestelde kap van 90 bomen langs de Achterschaakstraat. Hier moet de zogenaamde noordelijke ontsluitingsweg komen. Linkse partijen, SP, PRO en SSO, hebben aangekondigd voor de gemeenteraad een voorstel voor te bereiden om toch bomen te kunnen redden. Volgens wethouder Van den Berg is de bomenkap nodig om straks de weg goed in te kunnen richten. De weg moet er komen om de drukte op de singel 4045 te verlichten en voor een goede ontsluiting van Os Noord. Cultureel centrum De Pas in Hees kan blijven voortbestaan. Dat heeft de gemeenteraad van Bernhezen bepaald tijdens de raadsvergadering. Alleen krijgt De Pas niet de benodigde 328.000 euro subsidie voor de exploitatie, maar is er een tussenoplossing gevonden. Er komt nu een bedrag van 209.000 euro voor De Pas en het bestuur moet verder aantonen dat het financieel weer de goede kant op gaat. In dat geval kan er misschien nog meer financiële steun komen. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 500 kilometer file, is een beetje het normale beeld op vrijdagmiddag. Wel heel veel verdraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en Knapend Kerensheide. Het oponthoud is daar 35 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag gebeurde een ongeluk bij Zoeterwoude-Rijndijk. Daar is juist de rechterrijstrook dicht en dat kost je 35 minuten. Bij Arnhem is het druk op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Grijshoort, 25 minuten vertraging. En op de A348 Doesburg-Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek ook ruim een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter, bij elkaar nog wel 400 kilometer. De meeste vertraging is er in Gelderland. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht ook nog een lange file tussen Waardenburg en Knaalpunt Everdingen. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Roosteren en Eurmond 20 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 40 minuten. En op de A50 Oss-Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Grijshoort ook nog 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: NFM.

0: Je hoorde Kendrick Lamar bij MFM Brabant. Hard Part 6. Een hele goede avond. Rutger en Niels, Niels en Rutger, maar dan zonder Rutger deze keer. Ik vind dat een bijzondere gewaarwording. Bijzondere voorstelling van zaken wel. Gelukkig heb ik wel vervanging geregeld in de vorm van mezelf. En Isa en Lex.
1: Hallo.
0: Wie zijn jullie überhaupt?
2: Wij zijn Isa en Lex.
0: Oké. Okay. Wat gaat jullie inhoudelijke toevoeging zo ongeveer zijn, denk
2: ik? Ja, dat weten we zelf ook nog niet.
0: Oh, oké. Okay.
3: Sfeerbeheer.
0: Juist. Sfeerbeheer. Het sfeerbeheer is aanwezig. Nou, dat is mooi. In ieder geval, dat hebben we wel nodig. Want Rutger is er niet. Rutger, dat vind ik wel triest.
2: Die heeft het niet gered tot de studio.
0: Nee. Moeten we daar nog aandacht aan besteden? Ja, gewoon dat we hem heel veel sterkte wensen. Want ja. Het is natuurlijk allemaal niet zo fijn.
3: Ja.
2: Eindje aan zijn knie,
0: dat
2: helaas.
0: Klopt. Ja, nou dat is zo. Misschien ga je straks wel 100.000 bitterballen eten. Misschien ga je wel 100.000 peuken roken. 100.000 speciaal bier bestellen. Het zou zomaar kunnen.
2: Of 100.000 bezoekjes bij de huisarts. Het zou op zich
0: dat
2: ook,
0: zou ook nog kunnen inderdaad.
2: Ja, is een voordeel werken, denk ik.
0: Klopt. Misschien ga je dit weekend wel 100.000 keer vragen aan je maat of hij hem al voelt. Misschien ga je dit weekend wel 100.000 keer vals meezingen met het laatste rondje van André Hazes. Misschien ga je dit weekend wel om 4 uur 's nachts 1000 keer naar de kapsalon. Om een kapsalon te halen, niet naar de kapsalon. Dan kan je geen kapsalon halen trouwens.
2: Een keer net niet goede koepen. Nee. Dan,
0: klopt, naar de kapsalon eten. Hè?
2: Oh, ja.
0: Misschien ga je wel gewoon 100.000 vreemden uitnodigen voor een after in een random huis dat niet eens voor jou is. Het zou zomaar kunnen. Misschien ga je wel 100.000 keer naar een tuincentrum voor koffie met appeltaart dit weekend. Zou ook nog zomaar kunnen. Misschien ga je wel 100.000 keer de voegen tussen je terrastegels onkruidvrij krabben, weet je wel? Dat zou ook nog zomaar kunnen. Of misschien ga je wel 100.000 potjes Scrabble spelen en 1000 keer ruzie maken over of 7 wel een woord is of niet. Wat je ook gaat doen, het is weekend en dat is heel fijn. En nou ja, dat vieren we. Dat vieren we bij ons ook. Met inderdaad het sfeerbeheer dat aanwezig is. Isa en Rutger houden de sfeer goed in de gaten. Hoe zit de sfeer er nu bij ongeveer? Op een schaal van 1 tot 10? Isa en Rutger. Nee, Rutger is het dus niet. Isa en Lex.
2: Ah, ja.
0: Sfeer op zij van 1 tot 10?
2: Nu nog een 6.
0: Nu nog een 6.
3: Misschien wel een 7 daar.
0: Kan beter. Gaan we ervoor zorgen. De nieuwe van Fontaine CC komt er zo aan. Jimi Hendrix, maar nu eerst Simply Red bedoel ik. En Stars bij MFM.

0: Ik zeg altijd Adela. Maar is het dan Adela of zo? Ik vraag het even aan het sfeerbeheer.
1: Volgens mij is het Adela wel.
0: Is het wel Adela?
1: Ja.
0: Ja, ik heb mij vast nog wel. Nou, dat zegt iedereen. Het is ook niet meer leuk. Goed, we gaan het hebben over de bibliotheek in Os. Een spannend onderwerp, al zeg ik het zelf. Nee, maar er is wel iets heel bijzonders aan de hand met de bibliotheek in Os. Een tijdje geleden is hij helemaal gerenoveerd. Is hij opnieuw geopend, ik denk ongeveer een jaar terug. En wat schetste nu mijn verbazing toen ik de krant opensloeg deze week? De bibliotheek in Os is genomineerd voor de beste bibliotheek van Nederland! Woehoe! En dat is best wel wat. Dat Os genomineerd is voor de beste bibliotheek van Nederland. Kijk, aan de ene kant kan je natuurlijk zeggen, ja, Tilburg is ook een keer genomineerd. Sterker nog, ze hebben een keer die prijs gewonnen, de beste bibliotheek van Nederland. Zo bijzonder is het niet, maar ik denk, dit is wel het moment om Os een keer op de kaart te zetten weer. De beste bibliotheek van Nederland. Dat met de bibliotheek van Os.
2: Maar wat maakt een bibliotheek de beste bibliotheek van Nederland?
0: Dat vroeg mij ook af. Ik heb even binnengekeken in de bibliotheek van Os. Ik ben er even naartoe gegaan.
2: Ze hadden veel boeken.
0: Ze hadden heel veel boeken. De selectie aan boeken was zo groot. Niet normaal. En dat vind ik al best wel een criterium natuurlijk. Want als je...
2: Een bibliotheek zonder boeken is...
0: Ja, niet of weinig boeken zou heel raar zijn, toch? Ja. Dus dat vind ik al best wel heel goed. Ja. En daarnaast is het best wel heel mooi, modern. Je hebt allemaal van die chille hoekjes. Je kan daar lekker studeren in stilte.
2: Lekker lezen.
0: Ja. Lekker lezen vooral ook natuurlijk. En je kan daar gewoon...
2: Genieten.
0: Je kan daar gewoon lekker genieten, inderdaad.
2: Yes.
0: Van alle letters op papier, van al het literaire... Het literaire werk wat de bibliotheek te bieden heeft. En dat vind ik mooi. Nou, en daarom even een vurig pleidooi voor de bibliotheek in Os. Beste bibliotheek van Nederland. Je kan nog stemmen.
2: Genomineerd, toch?
0: Ja, genomineerd inderdaad. Maar je kan nog stemmen.
2: Niet de beste, maar
0: nee,
2: genomineerd.
0: Maar daarvoor roep ik even jouw hulp in. Je kan nog stemmen op de bibliotheek van Os. En ik wil dat dit gebeurt. De bibliotheek van Os. Gun Os überhaupt iets. Gun Os een soort prestige dingetje. Nou ja, en dat vind ik wel. Want als Tilburg het kan, als Tilburg het orde heeft gewonnen, dan kan Os het zeker wel. Stem even op de bibliotheek van Os voor de beste bibliotheek van heel Nederland. Ik vind dat best wel een dingetje. En ik hoop dat we met jouw steun daar wel komen. Want nogmaals, de bibliotheek van Os, het heeft veel te bieden. En het zou gek zijn... Nee, maar mark my words.
2: Ja?
0: Het wordt sowieso de beste bibliotheek van Nederland. Kan niet anders.
2: Groot
0: het komt niet alleen door deze oproep.
2: Oh.
0: Het heeft zeker een rol gespeeld, maar het komt niet alleen door deze
2: oproep. Jij bent al vaak geweest.
0: Zeker. Een hele comfortabele bibliotheek.
1: Ja, boeken. Heel veel boeken.
2: Lekker lezen.
0: Nogmaals. Ja.
2: Is er catering?
0: Vast wel toch, kan nog maar eens een broodje halen of zo, toch? Ik hoop het. Oh man, ga stemmen. Ik denk op de website van de bibliotheek. Ja toch? Zal wel logisch zijn.
2: Ja.
0: Ik zou zeggen, google het even. Kom maar goed. Simple Minds nu bij MFM Brabant. Let it be love.

0: grote banger van Nina Cirachi. iPod Touch heet het nummer. Het sfeerbeheer wil ik even vragen. We zijn nu ongeveer een half uur onderweg in het weekend. Welk cijfer geef je dit weekend? Zo ongeveer nu.
1: Het was net een 6, nu een 7.
0: Ja. Zo, gaat wel snel omhoog.
2: Gaat het omhoog, denk ik.
0: Ik heb nog even een vraag voor je. Wordt in het volgende fragment een pizza bezorgd of een blaadje drie straten verderop gelegd? Luister even goed. Het antwoord hoor je zometeen in ons legendarische spel Scooter of Bladblazer.
3: Dit is MFM.
4: Zometeen meer muziek.
3: Zo ben je terug.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedenavond, mijn naam is Thijs Jansen. Het MLB-complex in Nistelrode is opnieuw in beeld als mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum. Volgens wethouder Thijs Vonk wil het COA de locatie alsnog gebruiken, maar dan wel voor een periode van minimaal 20 jaar. Eerder viel het MLB-complex af omdat de gemeente uitging van een opvangperiode van 10 jaar. Dat vond het COA te kort om de benodigde investeringen terug te verdienen. Naast het MLB-complex blijft ook Zevenbergen 10 een mogelijke opvanglocatie. Na de zomervakantie praat de gemeente verder met het COA en met omwonenden en begin 2027 moet de raad een besluit nemen. Het besluit van de gemeente Maashorst om de tijdelijke monumentstatus van het handelshuis in te trekken is goed gevallen bij politieke partijen. Begin juni besloot het gemeentebestuur het handelshuis tijdelijk te bestempelen als monument. Dat besluit viel vlak voor de sloop, waardoor plannen van eigenaar Benito van Dijk werden gedwarsboomd. Dat was ongepast, vindt Bas Keizer van coalitiepartij Kompas. Maarten Prinsen, fractievoorzitter van Gewoon VVD Maashorst, was ook verrast met het besluit en zegt blij te zijn dat de sloop van het handelshuis nu toch door kan gaan. En het bestuur van cultureel centrum De Pas in Hees wil vooral tijd kopen met de steun van de gemeente Bernhezen om het centrum financieel gezond te maken. Woensdag kwam naar buiten dat er €125 subsidie nodig is om een faillissement te voorkomen en dat het college van BMW niet van plan is dat te geven. Volgens wethouder Sascha Kraus zou dat niet eerlijk zijn tegenover andere gemeenschapshuizen die ook geen subsidie krijgen. Vanwege de hoogte van het gevraagde bedrag is het aan de raad om hierover een besluit te nemen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 1 oktober. Het weer dan nog. Het was vrijdag opnieuw een warme en zomerse dag en dat gaat ook nog gelden voor vrijdag. Veel zon en een temperatuur van een graad of 27. Dit was het. Voor het laatste nieuws kunt u terecht op dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden korter. De meeste files staan nu nog bij Utrecht en in Gelderland. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam een lange file tussen Stroe en Hoevelaken. De tijdverlies is daar 20 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Everdingen en de afrit Utrecht Centrum 20 minuten vertraging. Op de A58 van Tilburg naar Breda sta je nog ruim drie kwartier in de file tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos.
7: Sukkels!
6: Staat daar een vrachtwagen met pech, er zijn twee rijstroken dicht. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Hoor jezelf.
4: MFM.
3: MFM.
8: 1, 2, 3...

0: Go to Paul McCartney. Say. MFM Brabant. Bijna precies 6:45. In ieder geval een lang en breed weekend. En natuurlijk tijd voor een legendarisch radiospel. Goedenavond, Luca.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, ook wel bekend als de Druivenking.
1: Yes, dat ben ik.
0: Wil je dat uitleggen nog of heeft dat geen uitleg meer nodig?
1: Ik denk dat dat ondertussen geen uitleg meer nodig heeft.
0: Oké, dus je gaat ervan uit dat iedereen begrijpt waarom jij de Druivenking heet. Wat natuurlijk een hele normale bijnaam is.
1: Ik zou verwachten dat iedereen dat wel moet weten nou tegenwoordig.
0: Nou, dan houden we dat lekker in de midden.
1: Geen woorden aan vuil moet maken.
0: Ja, voor degene die het niet weet, dan heb je denk ik pech of zo. Dat is goed, Luca. We gaan een spelletje spelen. Scooter of bladblazer. Je krijgt zo meteen een geluid horen van een scooter of een bladblazer. En dan moet jij raden of dat geluid dan ook van een scooter of een bladblazer is. Dat is het eigenlijk gewoon.
1: Oké, helemaal goed. Ik heb er zin in.
0: Maar ben je er ook klaar voor?
1: Ik voel me een beetje zenuwachtig, maar ik denk dat ik ook wel klaar ben, ja.
0: Oké,
1: ja,
0: die zenuw is dus ja normaal. Die heeft iedereen wel. Oké, komt goed. Daar komt het geluid aan. Dit was het geluid, Luca.
1: Oh, jeetje. Het is weer een twijfelaar, hoor.
0: Het is zeker een twijfelaar.
2: Waar twijfel je
0: dit
2: tussen?
0: Dit is een van de moeilijkste die we tot nu toe gehad hebben, denk ik zelfs. Ja, waar twijfel je tussen, inderdaad?
1: Ik twijfel toch wel tussen de scooter en ook wel de bladblazer.
0: En de bladblazer, ja, precies. Oké. Nee, dat is volkomen logisch. Als je dan toch eentje zou moeten kiezen van de twee.
1: Ja, dan toch... voor de scooter.
0: Je gaat dan toch voor de scooter. Oké, dan pak ik even de grote gouden envelop van de jury erbij. Ik vind niet
2: zo. Dat is een grote envelop.
0: Dat is een hele grote envelop. En ook goud. Klopt. Ik moet hem nog even openmaken. Dat is heel moeilijk. Ze hebben er echt sluiting op gezet. Ik snap het helemaal niet.
2: En zo.
0: Met die motoriek van mij. Ik begrijp er helemaal geen reet van. Helemaal dichtgeplakt door die envelop. Oké, Luca. Jouw antwoord was scooter, hè?
1: Ja.
0: Oké. Dat was goed!
1: Yeah!
0: Netjes, man. Dat betekent dat jij een blikje Huismerk Cola wint.
1: Oh, daar kijk ik zo naar uit.
0: Ja, nou ja, hij komt eraan. Stuur een van jullie hem even op naar hem?
2: Nee.
0: Nee. Oh.
3: Ik breng hem wel persoonlijk naar hem toe.
0: Nou, maar persoonlijk langsgebracht. Luca, dankjewel. Ja.

0: Ik vraag even aan het sfeerbeheer hier in de studio hoe je überhaupt deze artiest uitspreekt.
1: Sfeerbeheer meldt zich. Dank. Generation en Jong Lean.
0: Ja. Was nog iets mee?
2: Die hebben helaas de prijs niet gewonnen voor choreografie.
3: Hey!
2: Niet gewonnen. Omdat Taylor Swift die won op de VMA's afgelopen weekend. Maar dat vond ik eeuwig zonde, want die hebben een heel mooie clip. Heel mooi optreden geleverd.
0: Ja. En dan is het toch weer vanillevla eigenlijk in muzikale vorm dat dan weer wint.
4: Ja.
2: Vanillevla?
0: Ja, zo noem ik dat dan altijd.
2: Oh,
0: ja.
2: Altijd noem je dat?
0: Vind ik, ja, altijd.
2: Altijd.
0: Klopt.
2: Nou, prima. Ja.
0: Goed. Zo meteen gaan we het hebben over voetbal. Want er gaat iets spannends gebeuren. En dat is niet vanavond. Want de keukenkampioen divisie vrijdagavond zijn we wel een beetje gewend eigenlijk. Sfeerbeheer.
2: Ja, klopt.
0: Maar dat is dus niet zo. Dat gaat morgen gebeuren. Maar wel met de club waarvan ik denk, nou, dat gaat nog wel eens gezellig worden, zeg maar.
2: Welke club?
0: Maar dan gezellig. Ze komen uit het zuiden van het land. Maar echt het uiterste zuiden van het land. Ze moeten een paar uur in de bus zitten.
2: Mm.
0: Ja.
2: Ik begin met een M.
0: Ik hoor, wat hoor ik hier? Roda JC. Ja, kom dan hier zitten als je iets wil roepen. Nou ja, je zit in de buurt op zich. Roda JC zit heel erg in de buurt. Maar het is nog iets. Ja, ik hoor hier inderdaad de goede naam al genoemd worden. Ik hoop dat jij het nog niet hoorde, want dan kan je nog even raden. Zometeen op MFM Brabant het antwoord. En gaan de rellen losbarsten? Nou, daar ook wel het antwoord op zometeen. Maar ik denk dat ik het wel weet. Nou vraag ik toch nog even aan het sfeerbeheer, even kort. We begonnen met een 6 net, hè? Toen werd het een 7. Wat is het nu?
4: 7,6.
0: We zijn niet goed opgeschoten wat dat betreft.
2: Nou, dat gaat de goede kant op.
0: Oké, dus we gaan voor die 10 zometeen.
2: Ja.
0: Oké. Of het een 10 wordt, nou dat hoor je ook zometeen. Addison Rae komt er nog aan. Tears for Fears, Kendrick Lamar. Laten we eerst eens even horen wat voor ellende er allemaal in de wereld gebeurt.
4: Het wordt sowieso een 10 dus.
2: Zo.
0: Dat wordt sowieso een 10. Dat gaat wel sfeerverhogend zijn, Jezus. Dat weet ik zeker.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
2: De separatiste partij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Nog wel 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Hoorn. En een uur extra reistijd op de A58 van Tilburg naar Breda bij knooppunt Sint-Annebos. Staat daar een kapotte vrachtwagen. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Nee, precies. The Last Dinner Party was dat. Knocking at the Sky bij MFM Brabant. Oh, het is tijd voor sport. Niet zomaar sport, maar de keukenkampioendivisie. Ik heb hier iemand uit Helmond in de studio zitten.
1: Dat doet er toe.
0: Dat doet er zeker toe. Volgende week namelijk zie ik hier. 9 oktober speelt Top Os tegen Helmond Sport.
1: Ja.
0: Verwachtingen?
1: Dus ik nog redelijk ver vooruit kijken. Je weet natuurlijk
0: klopt,
1: niet wat
0: zeker.
1: Staat van het elftal op dat moment.
0: Misschien vallen ze allemaal van de fiets af dit weekend. Ja, en kunnen ze ineens niet meer voetballen.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Klopt.
1: Kan. Dat is een scenario, dat denk je niet over na. Nee. Maar dat zou in principe kunnen gebeuren.
0: Klopt.
1: Voor de rest, Helmond Sport. Ze staan nu volgens mij ergens achteraan in de keukenkampioenschap.
0: Nou, dat zal wel. Zou ik even kijken voor de zeggen?
1: Ja, ik weet het uit mijn hoofd.
0: Nou,
1: ik ben niet
0: weet je wat
1: goed
0: het is?
1: Voorbereid.
0: Het is best wel een veilige gok natuurlijk om te zeggen dat ze bovenaan staan. Nou, onderaan natuurlijk. Ja, laten we dat.

0: van uitgaan. Ja. Maar dit weekend kan het ook goed misgaan. Want dan spelen ze namelijk tegen MVV.
1: Oei.
0: Ja. MVV staat erom bekend dat, dat de supporters vooral hele vredelievende mensen zijn.
1: Ja?
0: Hebben nooit vuurwerk bij zich. Zouden nooit na de wedstrijd nog even gezellig gaan rellen met z'n allen. Zouden nooit op elkaar in gaan slaan na de wedstrijd. Het zijn allemaal dingen die ze niet zouden doen daar.
1: Van de good guys.
0: Ja, maar weet je wat het is? Ik heb daar een hypothese over. Want stel, jij zou supporter zijn van een voetbalclub.
1: Stel.
0: En je zou ongeveer 3 uur in een bus moeten zitten om er ook maar naar welk stadion er ook moet komen om daar voetbal te gaan kijken. Dan kom je natuurlijk niet heel vrolijk aan. Dan ben je best wel stikzagrijnig.
1: Ja, dus wel dat dan de harde kern van MVV, die zijn wel gedesignated om gewoon elke wedstrijd erbij te zijn. Die
0: ja.
1: Leggen er alles voor neer.
0: Ja, die hebben al 40 keer in zo'n bus gezeten. Dat,
1: ja.
0: Dat helpt ook niet mee.
1: Die kennen de buschauffeur.
0: Ja, 4 uur in zo'n bus zitten, helemaal opgevouwen eruit komen. Dan nog voetbal kijken en dan verliezen ze ook nog. Ja, daar word je chagrijnig van.
1: Toen Groningen nog in de keukenkampioenschap divisie of whatever, hoe het ook heet.
0: Ja, dat vind ik ook wel moeilijk.
1: Meerdere uren daar naartoe, hè?
0: Nou, dat. Ja, dat snap ik wel dat je gaat rellen eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik keur het niet goed, maar ik begrijp het wel op een of andere manier.
1: De frustratie van die lange rit.
0: Oké, morgen dus. Top Os tegen MVV Maastricht. Als Os nog staat morgen, zou ik het een heel groot wonder vinden.
1: MTV Maastricht.
0: Dat maak jij ervan?
1: Nee, jij zei dat net.
0: Zeker niet. 4:30, morgen. Ik zit er klaar voor. Schakelwedstrijdje ESPN, komt helemaal goed.
1: Oh.
0: Ben heel benieuwd.
1: Ja,
0: ga niet naar het stadion.
1: Stap in de bus.
0: Nee, maar dat vind ik spannend toch weer. Ik wil nog mijn ledematen behouden,
1: zeg maar. Het is een buurtbusje, is dat.
0: Ja, begrijp het. Superman Lover, Starlight nu. Ja.

0: Zo, in de Seas of Love was dat bij MFM Brabant. Jongens, schreeuw eventjes als jullie zin hebben in het weekend! Hey! Trieste bedoeling hier bij MFM Brabant. Zometeen meer trieste bedoelingen.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Goedenavond, mijn naam is Thijs Jansen. Het MLB-complex in Nistelrode is opnieuw in beeld als mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum. Volgens wethouder Thijs Vonk wil het COA de locatie alsnog gebruiken, maar dan wel voor een periode van minimaal 20 jaar. Eerder viel het MLB-complex af omdat de gemeente uitging van een opvangperiode van 10 jaar. Dat vond het COA te kort om de benodigde investeringen terug te verdienen. Naast het MLB-complex blijft ook Zevenbergen 10 een mogelijke opvanglocatie. Na de zomervakantie praat de gemeente verder met het COA en met omwonenden en begin 2027 moet de raad een besluit nemen. Het besluit van de gemeente Maashorst om de tijdelijke monumentstatus van het handelshuis in te trekken is goed gevallen bij politieke partijen. Begin juni besloot het gemeentebestuur het handelshuis tijdelijk te bestempelen als monument. Dat besluit viel vlak voor de sloop, waardoor plannen van eigenaar Benito van Dijk werden gedwarsboomd. Dat was ongepast, vindt Bas Keizer van coalitiepartij Kompas. Maarten Prinsen, fractievoorzitter van Gewoon VVD Maashorst, was ook verrast met het besluit en zegt blij te zijn dat de sloop van het handelshuis nu toch door kan gaan. En het bestuur van cultureel centrum De Pas in Hees wil vooral tijd kopen met de steun van de gemeente Bernhezen om het centrum financieel gezond te maken. Woensdag kwam naar buiten dat er €125 subsidie nodig is om een faillissement te voorkomen en dat het college van BMW niet van plan is dat te geven. Volgens wethouder Sascha Kraus zou dat niet eerlijk zijn tegenover andere gemeenschapshuizen die ook geen subsidie krijgen. Vanwege de hoogte van het gevraagde bedrag is het aan de raad om hierover een besluit te nemen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 1 oktober. Het weer dan nog. Het was vrijdag opnieuw een warme en zomerse dag en dat gaat ook nog gelden voor vrijdag. Veel zon en een temperatuur van een graad of 27. Dit was het. Voor het laatste nieuws kunt u terecht op dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog file op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Knooppunt Sint-Annabosch. Daar is de vertraging 3 kwartier. Staat een vrachtwagen met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dat was Heder, daarmee de Beetje Love Me was dat. Kwart voor acht ondertussen MFM Brabant. Isa, goedenavond. Je bent van het sfeerbeheer, ja, officieel klopt. Ook. Dat ja. vind ik wel leuk. Wat is het cijfer voor deze avond?
1: Ik zou het nu wel een 8,5 durven
0: geven. Een 8,5 voor de sfeer, ja. Dat vind ik goed. Zometeen op MFM Brabant een primeur. Jongens, kom even hierheen. We hebben het over Jordi en Joep. Die gaan een debuut maken, kan ik wel zeggen. Je hebt ze misschien al vorige week gehoord op MFM Brabant. Dat ze zomaar kunnen. En nu voor het echt, volgens mij. Jordi en Joep, goedenavond. Even een klein studioapplausje. Hey! Hey! Hoe zit dat nou precies? Jullie zijn hier vanaf zometeen ineens hier te horen op deze zender.
2: Ja, van 8 tot 10.
0: Dat vind ik bizar.
2: Ja.
0: En wat gaat er gebeuren tussen 8 tot 10 op deze zender? Nee.
2: Nee.
0: Wat gaan jullie zoal doen?
2: Ja, dat weten we zelf.
0: Dat weten we zelf ook niet. Oh, dat is altijd de beste radio.
3: Ja, joh.
0: Ja. Nou, volgens mij komt dat goed inderdaad. Maar van welke muziek houden jullie een beetje? Ja. Is het een beetje wat wij draaien of is het weer totaal
2: anders? Ik heb helemaal niet gehoord wat jij draait. Wat draai je eigenlijk?
0: Leuke muziek.
2: Oh.
3: Leuke muziek? Ja, nee, dus, dat doen we niet.
0: Nee, precies. Nee, daar moet je niet voor luisteren.
2: Nee.
3: Ja, vooral, wat hebben we, een hele bonte mix van Brabantse herrie en goede 70s en 80s muziek.
0: Ah, Brabantse herrie klinkt op zich goed.
2: Ja, dat weet je wel, ja.
0: Ja, dat is wel wat
2: en
0: je wil.
2: En Bunny en zo, dat vinden we ook wel lachen.
0: Ja, nee, ja. Dat is waar je Rutger nou net misloopt. Die vindt het ook wel leuk, ja.
3: Wie?
2: Bad Bunny vinden we verschrikkelijk.
3: Ken ik helemaal niet.
2: Nee, dat bedoel ik. Maar ik weet dat zij daar hebben klaarstaan.
3: Oh, sorry. Dan vind ik het heel leuk. Zet maar aan.
2: Echt heel leuk.
3: Top.
2: Ja.
0: Nou, ik had het toevallig niet aanstaan. Nee. Maar als je Rutger trof, dan had je het waarschijnlijk wel gehoord.
2: Ja, dat is de eerste keer dat wij elkaar zien. Ja. Twee weken geleden heb ik hier proef mogen draaien. In ieder geval met aan jouw kant toen nog. Met de techniek om te kijken hoe gaat het. Een beetje de feeling krijgen. Dat ging wel redelijk, denk ik. Maar toen was samen met Rutger. Toen was Joep, mijn maatje hier naast mij, die was er niet bij. En die is er vanavond welkom bij. En elke week als het kan, Joep.
3: Ja, nou zeker. Elke vrijdag.
0: Ik ben heel benieuwd, want als ik jullie zo...
2: Telefoon, hè,
0: oh. Ja, precies. Je moet er wel in praten. Dat zou wel handig zijn. Ja.
3: Onwenning weer.
0: Maar ook dat is inderdaad, daar ga je straks wel achterkomen. Dat komt wel goed. Maar als ik jullie zo zie, dan denk ik van, jullie zijn totaal... Het is dat jullie allebei een bril hebben. Maar voor de rest zijn jullie totaal andere personen. Hoe zijn jullie elkaar... ooit tegengekomen? Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Hoe kennen jullie elkaar?
2: Via ons...
0: Grindr?
2: Mijn oude... Via Grindr.
3: Ik dacht dat het een dier was. Toen wilde ik denken wat anders.
0: Nee, precies. Ja, dat is meestal zo.
2: Wij zijn oud-collega's eigenlijk.
0: Oud-collega's? Bij wat?
2: Bij een bedrijf dat we niet nader noemen.
3: Okay. Nee, ze rijden heel veel treinen. Geel en blauw.
0: Ja, geel en blauw.
2: Okay. Jullie hebben een fiets bij van dat bedrijf.
0: Van dat bedrijf ook nog, ja. Okay. Dat is een sympathiek bedrijf inderdaad. Ja, rijden altijd op tijd. En zo.
2: Heel sympathiek bedrijf.
0: Dat is fijn.
3: We beginnen ook kort over 8 vandaag.
0: Ja, precies. In volledige stijl. Ja. Maar daar werken jullie niet meer nu.
2: Ja, ik niet meer, hij wel.
0: Ja, precies. Maar daar kennen jullie elkaar van. En toen dachten jullie ineens van, hé, we moeten een radio gaan maken. Ja, dat vind ik toch wel...
2: Nou, als je Joep hoort praten en je kent Joep een beetje, dan weet je gewoon dat die man die hoort... Die is gewoon geboren voor de radio. Dat hoorde ik van begin af aan. En ik heb hem jarenlang gepest daarmee eigenlijk bij de NS. Van joh, je moet dus bij de radio. Jij moet daar eens iets mee gaan doen. En nu wij geen collega's daar meer zijn... heeft hij iedere keer eigenlijk mij weer gezegd van... joh, wanneer gaan we dat doen? Nou, bij deze. Nu gaan we dat doen.
0: En vanavond gaat het gewoon echt gebeuren. Want dat betreft wel echt een primeur hier op MFM Brabant zometeen. Dat is wel leuk. Maar je bent geboren voor de radio. Dan wil ik het ook wel eens horen. Dan wil ik jouw mooie stemgeluid ook wel eens horen.
3: Dat is mij ook maar verkondigd en verteld.
0: Is ook maar in de mond gelegd.
3: Is me ook maar in de mond gelegd. Ja, nee, precies. Terugkomend op Grindr. Nee, maar dat... Nee, ik... Ja, nee, ik vind het leuk. Ik vind het leuk om met Jordi het avontuur aan te gaan. En dan moet ik zeggen dat net de lofzang over mij... dat die hond keer gezegd heb dat ik goed ben op de radio. Ik heb vaker gehoord dat ik een radiohoofd heb dan een radiostem. Maar dat daar gelaten.
0: Dat is niet altijd een compliment als je dat hoort, nee. Ik zeg het niet, maar als andere mensen dat zeggen... Ja, ik weet niet wat dat zegt.
2: Ja, maar goed, Niels, je hebt hem nu een paar minuutjes al aangehoord. Ja. Wat vind je van zijn stem überhaupt?
0: We hebben hier het sfeerbeheer zitten, die geeft altijd cijfers. Dus ik vind dat jullie even een cijfer
2: Lex, is er welk cijfer krijgt hij?
1: 7,5.
0: Nou, dat is ook het cijfer. Lex?
4: 8!
0: Zo, een 8. Nou,
2: en
0: nou,
2: doen we het jij nog, Niels?
0: Een 8,5 toch wel.
2: 8,5, ja. Joep!
0: Hey. Maar dat betekent wel dat de druk heel groot is om zo ineens goed neer te zetten.
3: Ja, dit wordt wel... De druk is hoog nu.
2: Ja, de druk is heel hoog.
0: Joep en Jordi of Jordi en Joep? Was er al een naam voor bedacht voor de rest?
2: Ja, gewoon Jordi en Joep grenzeloos.
0: Jordi en Joep grenzeloos.
2: Grenzeloos, ja. Nou, grenzeloos. Dan kun je van alles achter zetten.
0: Ja, precies. Dat vind ik eigenlijk wel een goeie.
2: Grenzeloos gewetenloos.
0: Geweteloos volgens mij sowieso wel. Maar dat komt wel goed. ja. Nou, grenzeloos, gewetenloos. Zometeen op MFM Brabant met Jordi en Joep.
2: Van 8 tot 10,

Chelsea Sinardo, you know.

0: 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Philatalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegste in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A58 van Tilburg naar Breda heb je tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos nog een half uur vertraging. Stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: MFM.

0: Doet hij het nou?
1: Ja, hij doet het zeker, Joep. Goedenavond, jongen.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Daar zijn we.
1: Deur donderen, normaal. Vrijdagavond. Het is officieel. Het is weekend! Hey! Lekker, man. Oh, heerlijk, moet ik zeggen. Joep.
0: Goedenavond, jongen. Goedenavond, Jordi.
1: Daar is hij, de allereerste hier op MFM Brabant. Jordi en Joep, de vrijdagavondshow. Grenzeloos.
0: We hebben er zin in.
1: Ja.
0: Grenzeloos gezellig.
1: Zo, nou, dat moet nog blijken natuurlijk.
0: Dat moet nog blijken. Ja, misschien vechten we elkaar de tent uit.
1: Ik ben echt benieuwd hoe het gaat om 10 uur. Maar goed, misschien net even voorstellen. Aangenaam als je ons nog nooit hebt gehoord. Ik ben dus Jordi van Lieshout. En tegenover mij hier is...
0: Joep van Dijen.
1: Joep.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: We schelen nogal een leeftijd. Ik ben 41, jij bent...
0: 24.
1: 24, schelen maar
0: 17 jaar.
1: Maar goed, daardoor hebben we wel natuurlijk een beetje van alle generaties iets in huis, hopelijk.
0: Zeker.
1: En vanaf vandaag hoor je ons hier op MFM Brabant. Elke vrijdagavond van 8 tot 10 om het weekend pas echt goed te beginnen. En hoe gaan wij dat doen? Nou, eigenlijk met jou daar aan de andere kant van het apparaat, de andere kant van de radio. Joep, 06, dat is het WhatsApp-nummer van MFM Brabant.
0: Ja, stuur ons vooral appjes. En dat kan uit het volgende nummer.
1: Ja, wacht even.

0: heel hard mee trommelen hier op de studiotafel. Met Two Princes en van de Spin Doctors. En daarvoor Lady Gaga met Abracadabra hier op MFM Brabant. Vrijdagavond. Je weekend is officieel begonnen, 9:10 op deze vrijdag 2 oktober. En leuk dat je in ieder geval meeluistert hier naar MFM Brabant. Joep, hoe was jouw week eigenlijk? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Nou, ik pak weer helemaal de verkeerde natuurlijk. Ik moet deze hebben, sorry. Deze moet ik hebben, ja, sorry. Ja.
1: Heel goed, heel goed.
0: Dat is voor mij ook nog oefenen.
1: Ik zeg maar even niks.
0: Nee, doe maar niet.
1: Hoe mijn week was?
0: Ja.
1: Nou ja, 5 dagjes lekker gewerkt. Vandaag voor het laatst. Oh. Nu weekend, heel veel zin in. En verder gewoon een hele doorsnee week. Ik ben wel wezen eten bij een collega in Barendrecht.
0: In Barendrecht nog wel.
1: Wat een pokkenend zeg.
0: Waar ligt dat?
1: Ja, onder Rotterdam.
0: Nee joh.
1: Ja, en vanaf vanaf Utrecht heb ik er een 1,5 uur over gedaan voor een stuk van 3 kwartier. Gaat natuurlijk nergens over.
0: Nee, dat is verschrikkelijk.
1: En in die auto, jongen, niks te doen. Nee. 1,5 uur lang. Alleen maar maximaal 40 kilometer gereden.
0: Ja.
1: Verschrikkelijk. Vond ik er met de trein.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Gratis trouwens, toch? Of niet?
1: Ik? Ja, ik wel.
0: Ja. Ja. Jij niet meer. Jij weet bij dat bedrijf.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat bedoel ik. Maar ja, dat was
1: jouw week.
0: Nou ja, prima. Lekker gewerkt heel de week.
1: Een saai verhaal wordt dit.
0: Ja, heel saai is het eigenlijk. Ja. Nou, weet je, ik heb afgelopen week... ik ben misschien ook van de oudere generatie. Ik ben natuurlijk de 40 al gepasseerd. En ik zit nog op Facebook. Daar zitten heel veel mensen van jouw generatie niet meer op, volgens mij. Maar ik nog wel. En ik ben lid geworden sinds deze week van foto's bewerken. Zo heet die groep.
1: Ja.
0: En in foto's bewerken zitten heel veel mensen. Zetten daar een foto in. En dan vragen ze aan degene die ook lid zijn van die groep. Van, joh, kun jij deze foto van mij bewerken? Of kun jij er dit bij zetten of dat bij zetten? Ja, jongen, dat is geniaal. Dat is echt humor. Bijvoorbeeld zegt iemand, kan iemand mij een andere bril geven? Nou, en dan... Echt, als je dan ziet dat mensen daarop reageren... Je hebt er op de radio helemaal niks aan, maar ik vind het geniaal. Echt, jongen, ik lach alweer.
1: Dus voor iedereen dit weekend, ga even naar de Facebookgroep. Hoe heet die?
0: Ja, foto bewerken.
1: Foto bewerken op Facebook.
0: Ja, en word lid en zie gewoon wat daar gebeurt in die groep. Ja, dat is echt lachen.
1: Prachtig.
0: Ja, dat is echt lachen. Iemand die zegt bijvoorbeeld, wat ik al zei, kun jij mijn bril bewerken? En dan zie je echt de gekste foto's voorbij komen van... Hm?
1: Nee, ga maar door. Het filmpje duurt nog 30 seconden.
0: Ja, nee, dat bedoel ik.
1: Dus valt zo meteen de muziek stil.
0: Oh.
1: Dat moeten we niet...
0: Nee, dat gaat wel goed. Maar dan zie je dus eronder foto's die dan weer bewerkt zijn. En daar staat dan op... Iemand niet meer met die bril, maar bijvoorbeeld met een duikbril. Met een wc-bril.
1: Aangepast.
0: Ja, echt schitterend. Zo, nou, heb jij ook nog leuke groepen waar ik me aan kan melden als ruime veertiger? Gooi het maar door. Ja, voor iedereen toch?
1: Iedereen.

Jordi en Joep op de vrijdagavondshow hier op MFM Brabant. En Jeroen Boonzaaier, die heeft geappt naar 06-25-40-30-70. En die zegt, nou, ik weet nog wel een leuke plaat. Namelijk deze van de Police, Every Breath You.

0: Zoals ik al zei, aangevraagd door Jeroen. Deze van de Police en Every Breath You Take op MFM Brabant. We krijgen nog een appje binnen via 06-25-40-30-70. Waarvoor dank natuurlijk. En app ook vooral als je zelf ook zit te luisteren. En je denkt, nou wat een kut muziek draaien Jordi en Joep daar hier op de radio. Laat het me maar weten, want ja, weet je, als wij niet weten wat jij wil horen, ja, hoe kunnen wij dan draaien wat je wil horen? Zo is het ook wel weer. Maar 06-25-40-30-70. En we krijgen een appje binnen van Piet. En Piet die zegt...
1: Piet is een beetje boos.
0: Ja, Piet is boos, kom ik achter. Die zegt, hey, goedenavond Joep. En als ik het goed gehoord heb, iets als Jordi. Nou, dankjewel Piet. Waarom draaien jullie niet wat meer Nederlandstalige muziek? Want je presenteert toch ook niet in het Engels?
1: Nee, dat doen we niet. Nee.
0: Dus ik stel voor om het nummer Proosten van Guus Meeuwis te draaien. Groetjes Piet.
1: Helaas hebben we een andere klaarstaan.
0: Sorry voor Piet.
1: Sorry Piet.
0: Sorry Piet, we hebben eigenlijk een andere Nederlandstalige klaarstaan. We hopen dat je die ook goed vindt. Dat is namelijk deze.
2: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.
0: Feestje toch, hè? Ja, zo moet je wel echt kennen, Piet. Toch? Ga kijken of we Guus alsnog hebben later. Afgesproken.

0: En proosten. Nou, dat mogen we zeker doen op vrijdagavond. Elke vrijdagavond vanaf nu dus hier op het apparaat. Jordi en Joep en de vrijdagavondshow op MFM Brabant. En een van de vaste onderdelen op die vrijdagavond is deze.
1: Joep die draait graag een LP. Elke week een stuk of twee.
0: En de eerste van die twee vanavond is Joep. Vertel het maar.
2: Nou, voordat we het gelijk voor gaan zeggen, een klein inleidend verhaaltje.
0: Ja.
2: Vorige week, om het namelijk even wat actueler te maken, is in Londen de Apple Music Hall geopend.
0: Nou.
2: Ja, dat is eigenlijk een soort tegenhanger van wat vroeger het iTunes Festival was.
0: Oh, maar ik denk dus de Ziggo Dome, maar dan in Londen of
2: nou,
0: zo? Of?
2: Het is iets kleiner dan de Ziggo Dome. Er past namelijk 600 man publiek in.
0: Ja.
2: En het is eigenlijk gemaakt om concerten te houden, dus voor 600 man publiek. Maar er zitten hypersonische camera's in om alles vast te leggen. Geweldige geluidsstudio's, speakers, alles om het klaar te maken. En om het dus live uit te zenden op hun eigen platform iTunes. En nou hebben ze dat dus vorige week geopend in Londen.
0: Oké.
2: En hebben ze dus bedacht, nou, we moeten iemand uitnodigen om het te openen. Ja, wie kies je dan?
0: Nou, mag ik raden?
2: Raad maar.
0: Engeland, zeg jij.
2: Engels.
0: En is het één man? Is het een band? Is het een groep?
2: Het is één man.
0: Is het een vrouw?
2: Het is één man.
0: Het is één man.
2: Eén man.
0: Gewoon echt één man.
2: Geboren in 1947.
0: Ja, dat kan er maar één zijn.
2: Dat kan er maar één zijn.
0: Sir Elton John.
2: Sir Elton John.
0: Oké, ja.
2: Zeker. Nee, die heeft hem dus daar afgetrapt in 600 man. Er waren...
0: In 600 man heeft hij hem afgetrapt. Nou, niet normaal die John.
2: Dat kan ik niet ontkennen, Elton. Er waren 180.000 man die een ticket wilden. En er waren maar 800 tickets beschikbaar. Nou, dus dan... kleine kans in hem krijgt.
0: Mm-hmm.
2: Nou, de mensen die erbij waren, ik ben stikjaloers. Want de laatste keer dat hij een soloconcert gaf in het Verenigd Koninkrijk was op Glastonbury in 2023.
0: Oké.
2: Een tijd geleden. Mm-hmm. En hij heeft natuurlijk elke keer gezegd stop met toeren. Maar ja, toch gaat hij elke keer door.
0: Ja, ach. Er zijn er wel meer die dat doen, toch?
2: Precies, stop en weer doorgaan.
0: Mm-hmm.
2: Nou, en nu dus nieuwe zaal, nieuw publiek en een artiest die al ruim 50 jaar op de grootste podia ter wereld staat. Dus dan gaan we nu luisteren naar waar die mee eindigde. In de live-uitzending. Hij heeft 12 nummers gezongen. En dit is allerlaatst. Dit is Elton John. Live vanuit het allereerste avond van de Apple Music Hall.
0: Met?
2: Don't let the sun go down on me.
0: Dankjewel, Joep.

0: 80 jaar, hè, deze man. Niet normaal, man.
1: En dan dit nog doen.
0: Sir Elton John. And don't let the sun go down on me hier op MFM Brabant. Mooie eerste livekeuze, Joep. Volgende uur weer een nieuwe.
1: Volgende week.
0: Dan hebben we er weer twee nieuwe trouwens. Maar volgend uur ook al één.
1: Volgend uur ook al één.
0: Ja, dat is minder lang wachten gelukkig.
1: Zeker.
0: En wat we ook komend uur hebben is onder andere... gaan we even bellen met Johan de Showman. Dat is een man die in mijn oude radioprogramma... wat ik jaren geleden maakte ook echt gewoon... elke week te horen was.
1: Heeft niks te doen, die man.
0: Die man heeft niks te doen. Die is altijd bereikbaar. Dat is echt dus leuk. Johan van Lemmix. Wie kent hem niet, toch? Ja. En die gaan we onder andere bellen. Want wat is er dit weekend te doen? En we gaan heel even een blik werpen op de voetbalvelden. Althans, ja. In de natuurlijk de keukenkampioendivisie. Dat gaan we allemaal het komende uur doen. En jij mag nog heel eventjes appen. Wat wil je graag horen in dit programma tot aan 10 uur? 06-25-40-30-70. Dat is het WhatsApp-nummer van MFM Brabant. 06-25-40-30-70.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
3: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
2: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
4: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
2: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Soms heb ik echt het idee dat ik in de verkeerde eeuw geboren ben. Of in ieder geval in het verkeerde decennium. Is dat de juiste uitdrukking, meneer Joep van Dijk, hier tegenover mij?
1: Ah, jij, ik helemaal. Ik ben nog 17 jaar jonger. En ik hou nog meer van die muziek dan jij, denk ik.
0: Oh ja, je hebt echt een oude ziel.
1: Echt een oude ziel.
0: Echt een oude ziel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Voor eens jong, maar echt een oude ziel.
0: Ja, maar je houdt allemaal van muziek uit de jaren 60, 70. Waar hou jij van?
1: Ja, jaren 60, 70, 80.
0: En jij bent hoe oud?
1: 24. Ik ben met hits ook al heel goed in de jaren 60, 70, 80. Tot ik dan bij de tijd kom dat ik zelf naar muziek kon gaan luisteren. En dat vind ik allemaal niks.
0: Nee, dan vind je dan weer niks.
1: Nee, verschrikkelijk.
0: Dat is toch jammer.
1: Ja, nou ja, ja, 90's vind ik ook leuk. Oasis.
0: Waar heb je dat van? Hebben jouw ouders altijd naar oude muziek geluisterd? Of waar heb je dat van geërfd?
1: Van huis uit.
0: Gewoon van huis uit. Van huis uit.
1: Altijd opgegroeid met allemaal oude muziek. Alle nieuwe muziek die mocht ik zelf luisteren, maar dat was niet veel.
0: Nou, ja, mijn vader luisterde altijd naar Arrow Classic Rock.
1: Ja, mooi.
0: Ja, toch?
1: Ja, goede muziek.
0: Jazeker.
1: Ja.
0: Moeten we daar ook wat van gaan draaien?
1: Nou, we gaan nu eerst wat andere dingen draaien.
0: Ja, we hebben eerst nog een fout kwartiertje.
1: Kwartiertje?
0: Ja.
1: Laten we er maar een heel klein kwartiertje van maken. Kunnen we verder nog een
0: heel klein, heel kort kwartiertje. Gewoon een Brabants kwartiertje.
1: Brabants kwartiertje.
0: Heel kort, heel kort. Probeer daar eigenlijk even te bellen met Johan, maar die nam niet op, die teringlui, hè? Maar goed.
1: Johan staat al op het podium.
0: Die neemt heel de middag en avond al op.
1: Nee, maar
0: Johan
1: had een
0: snabbel. We gaan dit doen en dat doen. Maar je had een snabbel in Boksmeer.
1: In Boksmeer?
0: Ja, daar stond hij net naakt, zei hij trouwens. Ja, dat was een boks minder.
1: Wat ging hij daar doen? Ja. Oh. Wat ging hij daar doen? Wat ging hij daar doen?
0: Ja, daar ging hij optreden. Geen idee wat hij daar ging doen, maar volgens mij was het in een 18-plus club of zo. Maar goed. Probeer hem straks nog wel een keer te bellen. Hij heeft nog een half uurtje om op te nemen, dus komt wel goed.
1: En anders zoeken we hem op.
0: Hoe?
1: Ja, nee,
0: ik hoef dat niet te zien hoor, zonder...
1: Nee, laat me zitten.
0: Hey, het foute kwartiertje, dat gaat beginnen. 06 25 40 30 70. Welke foute plaat wil jij je weekend mee beginnen? Laat het ons weten, Joep en Jordi hier op MFM Brabant. 06 25 40 30 70. En Koen, die heeft dat... als eerste gedaan.
1: Zeker.
0: Welke wilde hij horen, Joep?
1: Have You Ever Been Mellow van de Party Animals. Daar gaan we.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Fout kwartiertje is begonnen hier op FFM. Have You Ever Been?

0: Jan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, daar is hij eindelijk. Oh, lekker man. Ruim
1: fijn om je weer te horen.
0: Ja, ruim 4 jaar geleden, zo moet ik het zeggen, is het dat wij elkaar aan de lijn hebben gehad. Althans, live op radio, Johan van Lemmix.
1: Ja, wat duurt dat? Wat gaat de tijd? Ik heb gewoon een baard van gekregen. Zo lang heb ik zitten wachten.
0: Heb jij een baard serieus tegenwoordig?
1: Ik heb voor het een baard, ja.
0: Nee, joh.
1: Ik heb gesolliciteerd aan Sinterklaas, maar daar was mijn baard toen iets te kort voor. En ik was een beetje te klein. En dan had ik al van die hoge schoenen gekocht, maar ik was nog steeds geen Sinterklaas.
0: Nee, maar jij bent wel in de omgeving waar Sinterklaas over ruim een maand aan gaat komen, heb ik begrepen.
1: Ja, want ik sta hier onder een heel groot bord en hier staat het land van Kuuk. Kuik. Ja, ze zeggen toch het land van Kuuk.
0: Ja, Kuukje.
1: Je komt ook altijd met de Vierdaagse erin, hè?
0: Ja, nee, dat klopt. Maar dan komt hij aan, hè, land van Kuik.
1: Ik ben nu in het mooie Boksmeer.
0: Oh,
1: maar
0: Boksmeer,
1: daar komen we niet. Ja. Maar het is wel het land van Kuuk. Kuik.
0: Ja, maar wat ben je eraan doen in Boksmeer?
1: Ik moet zometeen... ik wou zeggen, ik ga zometeen zingen, maar ik noem het meer... Ik ga zometeen geluid produceren. Want zingen vind ik misschien ook wel weer een heel groot voort voor wat ik doe. Ja, ik ga geluid produceren en het zijn wel eigen liedjes. Ja.
0: Ah, dat wel. En welk liedje gaan we onder andere horen daar dan?
1: Ik ga natuurlijk zingen. Een busje vol met Polen, mijn enige echte hit.
0: Ja,
1: van de 248
0: hit,
1: cd's die ik gemaakt heb.
0: Hoeveel? 248 inmiddels?
1: Nee, 238 heb ik gemaakt.
0: 238. Ik kan mij herinneren, Johan, want het is 4 jaar geleden, zei ik net al, dat wij elkaar voor de laatste in de uitzending bij mij hebben gehad. Dat was nog op een andere zender. Die zender bestaat ook al niet meer. Daar ben ik 4 jaar geleden mee gestopt. En toen hebben wij afgesproken, als ik ooit weer ergens aan de gang zou gaan, dat jij gewoon weer bij mij in de uitzendingen zou zitten. Nou, dat gebeurt nu bij deze. En toen zaten wij op 175 of iets. Dat is een 4 jaar tijd. Zit hij op 238. Ja, okay.
1: 238 heb ik er nu. En aankomende week komt 239 uit. En volgende week komt 240 uit. Nee. We hebben ook nog een liedje voor het Songfestival gemaakt. Met een band.
0: Nee.
1: Want hebben
0: Johan,
1: dan een nieuwe
0: Johan,
1: band opgericht.
0: Johan,
1: met
0: Johan,
1: Peter Hens en Peter Nuniga. En met Wink. En die band heet De Zakkenvullers.
0: De Zakkenvullers, ja. Dat ben je vanavond ook aan het doen.
1: Ja.
0: Maar dat ben je nu
1: goed,
0: ook aan het doen, ja.
1: Maar er zijn daar ook allemaal zakkenvullers, toch?
0: Hij hoort ons niet, volgens mij. Want hij praat maar door, jongen, die Johan. Dat is echt bizar.

0: sorry. Ik zal jullie ook even iets laten zeggen.
1: Ja. Nou, ik wilde eigenlijk zeggen, Johan, jij zei... ja, want komende week komt 239 uit. En dan ook volgende week 240.
0: Ja, klopt.
1: En dat klopt toch niet? Je kunt er niet in een, of komen er twee in een week uit? Of hoe moet ik dat zien?
0: Nee, zit een paar dagen tussen.
1: Ja. Oh ja, oké. Okay.
2: Maar zou je naar het Songfestival willen, Johan?
0: Ja, nou, ik wilde vorig jaar heb ik ook een nummer gemaakt voor het Songfestival.
1: Ja.
0: En dat was een beetje vrede in een modern jasje. Dat was de winnaar van volgens mij 1983 van Nicole. En dan hebben we in een modern jasje gestoken. En ik wilde dan eigenlijk met voor het Songfestival gebouwen, omdat Nederland niet meedeed, wilde ik voor het Songfestival een beetje vrede gaan zingen met zo'n boombox. Maar ja, ik kreeg zoveel reacties erop die niet allemaal positief waren. Dus ik dacht, wel nee, of het liedje vonden ze leuk. Maar de politie daar vond het niet grappig dat ik daar ging staan.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, ja, laat maar hangen dan.
1: Ja, nee, dat doen we niet. Nee,
2: dus dit jaar nog een keer?
0: Hoe zeg je?
1: Ja.
2: Dit jaar nog een keer voor het gebouw, of niet? Of gewoon echt meedoen?
0: Dit jaar gaan we de officiële inzendingen gaan we officieel meedoen. Ik ben benieuwd of we dit keer wel iets te horen krijgen. Want we hebben natuurlijk ook nog een keer, dat is weer 2 jaar geleden, hebben we ook met de band Go Dutch hebben we ingeschreven voor het Songfestival.
1: Oh.
0: En daar hebben we zelfs nog geen afwijzing voor gekregen van de Tros. Dus we wilden dat. En toen hebben ze die
1: ja, maar die doen het niet meer, Johan. Die doen het niet meer. Avro Tros heeft laten weten dat ze het niet meer doen.
0: Nee, dat klopt. Nee, maar die hadden toen toch die Mia
1: toen,
0: die
1: toen nog wel, ja. Okay.
0: Nou, die kon helemaal niet zingen. Dus ik vond, dat was echt schande van Nederland, vond ik.
2: Die kon helemaal niks.
1: Ja, maar gezien jouw leeftijd mag je best meedoen met Omroep Max, die het waarschijnlijk gaan doen, hè, dit jaar, heb ik begrepen.
0: Het zou wel leuk zijn.
2: Ja,
0: dus,
2: toch? En hoe heet het liedje dan, als je mee mag doen?
1: Johan, als je mee mag doen, hoe gaat dat liedje heten?
0: Het gaat over liefde, ja.
1: Liefde, oké.
0: Okay. Ja.
1: Maar dat komt dus volgende week uit.
0: Ja, ja, het komt van de week uit. Ja,
1: nou, dan moeten we eigenlijk volgende week even terugbellen... en dan gaan we het laten horen aan de luisteraar van MFM.
0: Ja, dan kan ik je me even doorsturen. Dat is geen enkel probleem. Ja.
1: Nou, doen dan, hè?
0: Ja, zeker. Dat is geen enkel probleem. Nee,
1: okay.
0: Terug stuur ik die.
1: Ja,
0: en dan
1: ja.
0: Komt ook de nieuwe versie van Hives uit. Want in 2008 hebben we toen het liedje Hives
1: ja.
0: Gemaakt.
1: Ben je al lid van Hives?
0: Ja, weet je, natuurlijk zit ik op Hives. Toen hebben we 13,8 miljoen keer bekeken gehad op YouTube. Ik heb 25.000 keer gedeeld. Dus ik ben benieuwd wat dit liedje gaat doen. Ja.
1: Nou, wachten we allemaal af. Laten we hem volgende week horen hier in de uitzending. Zullen we afspreken, Johan?
0: Afgesproken.
1: Hey, bedankt voor de eerste keer op MFM Brabant. Johan de Showman.
2: Tot volgende week.
0: Nou, ik zou zeggen tot volgende week dan.
1: Oké, okay, ja. Johan, dankjewel. Hoor je ook wie dit is of niet?
0: Hoe zeg je?
1: Hoor je ook wie dit is? Nee, hoort hij niet, denk ik.
0: Hey, ja.
1: Marco.
0: Ja. Marco.

0: uit Rotterdam, Lee Towers.
1: Prachtig.
0: Ja, you'll never walk alone. Het foutkwartiertje hier op MFM Brabant op de vrijdagavond. Het begin van je weekend. Dat is eigenlijk wat ik moet zeggen. Want... Jazeker. Op MFM Brabant. En zoals ik al zei, het foutkwartiertje. En de laatste plaat in dat kwartiertje is voor de dames uit België. Oh ja, lele. Aangevraagd via 06.

0: Ik had eigenlijk gewoon weer mee zijn doen, joh.
1: Ja, dat
0: kan. K3 was de afsluiter van het vouwkwartiertje hier op de vrijdagavond van MFM Rabalt, het begin van je weekend. En vorig uur heb je hier al in de vrijdagavondshow Joep's LP kunnen horen. Althans, zijn live LP, want dat is waar hij fan van is. En toen hoorde je eigenlijk ook al dat hij dit zou willen. Oh, nou, hij start al, Joep, sorry. Kan er niks aan doen, hij start al.
2: Nou, dan gaan we luisteren naar Kimmy Shelter van de Rolling Stones.
0: Doe dadelijk het verhaal er maar bij uitleggen waarom we deze nu
2: luisteren. Doe dadelijk het verhaal erbij.
0: Is dat goed? Oké. Okay. Maar is dit een live-uitvoering dan?
2: Dit is gewoon de basisuitvoering.
0: Gewoon de basisuitvoering.
2: Zeker.
0: Oké. Okay. Je hebt er een verhaal bij.
2: Zeker.
0: Okay. Rolling Stones. Wat een overgang ook, hè? Van zo'n fout kwartiertje naar deze.
2: Prima.

0: Ja, godverdamme, zegt hij.
1: Ja.
0: Nee, want het was een beetje mijn fout. Want jij wilde eigenlijk deze plaat een beetje inleiden, Joep. Sorry.
2: Heel graag, ja. Ja. Heel hard gewerkt aan inleidend verhaal.
0: Je hebt er een week aan gewerkt. Je hebt er een week over nagedacht. Je had gedacht, nou weet je, vrijdag, dan is onze allereerste show hier op MFM Brabant. Jordi en Joep, de vrijdagavondshow, grenzeloos. En dan ga ik het helemaal hier over hebben.
2: En nu was het in één keer grenzeloos gedoe.
0: Ja, en ik stak meteen jouw plaat in zonder inleiding, zonder wat dan ook.
2: Helemaal
0: excuse,
2: niks.
0: Excuus, oké? Okay?
2: Heel goed.
0: Oké. Okay. Want hoe wilde je deze plaat eigenlijk aankondigen?
2: Hoe ik deze plaat wilde aankondigen? Nou, ik heb een documentaire gezien een tijd geleden.
0: Nou, waar ging die over?
2: Over Mary Clayton. Hmm. Dat is de zangeres die op dit nummer hoort.
0: Oké. Okay.
2: En
0: zij, hè?
2: Dat is er.
0: Ja.
2: Je hoort dus op een gegeven moment, over een seconde of tien, dat de stem een aantal keer overslaat, hoeveel power ze erin stopt. En hoor je nog Mick Jagger? Hoe roepen, komt hij? Ja, en eigenlijk is het dus een heel treurig verhaal. Het gaat namelijk over dat Mary Clayton is gebeld. Het was een gospel- en sessiezangeres. En Mick Jagger was bezig met Let It Bleed, het album van de Rolling Stones. Mm-hmm. En ze merkte eigenlijk dat op dit nummer een vrouwelijke tegenstem nodig was. Dus hebben ze Clayton gebeld. Clayton destijds 4 maanden zwanger. Gebeld midden in de nacht door Mick Jagger. Kom alsjeblieft. Nou, een beetje zeggen, ja, wil ik niet. Dan heeft een vriend van Mary Clayton gezegd, joh, je moet gaan, dit is een kans, ga er naartoe. Ze is er aangekomen in haar pyjama, met krulspel er nog in de haar en de bontjas eroverheen. En daar krijgen ze de test te horen. Rape, murder is just a shot away. Wat eigenlijk het hele nummer terugkomt. Daar schrik ze nogal van, maar ze gaat er volledig voor.
0: Maar nu jij dit zo zegt, hoor ik dat eigenlijk pas voor het eerst, wist je dat?
2: Ja?
0: Ja.
2: Ja, het gaat over de roerige tijden die in
0: echt gewoon een waardeloze tekst op vrijdagavond.
2: Ja, het is allemaal heel zwaar. Het wordt nog zwaarder. Ja. Want ik zei net al, ze was 4 maanden zwanger. Nadat ze dus deze vocaal heeft ingezongen, komt ze de dag daarna erachter dat ze een miskraam heeft.
0: Ook dat nog. Jeetje, wat een verhaal, man.
2: Ja. En ze blijft de nacht in de studio altijd verbinden aan het verlies. En kan daardoor jarenlang nauwelijks naar Kim Michelle te luisteren. En pas jaren later krijgt ze de erkenning die ze verdiende in de Oscar-winnende documentaire 20 Freed from Stardom. En die heb ik dus gekeken. En vandaar dat ik dit graag wilde laten horen. Vandaar. En vandaar dat nu eigenlijk de inleiding ze komen naar de Rolling Stones Gimme Shelter. Alleen jammer dat even misging.
0: Die hebben we dus al gehoord.
2: Dat ging helaas. Ja. Die hebben we dus al gehoord. Dus als jullie volgende keer naar Gimme Shelter luisteren, luister dan vooral even naar de stem van Mary Clayton.
0: Ja, dankjewel. Nou, dit was dus de tweede van

0: I'm a fireball.
1: Pitbull en Fireball hier op MFM Brabant. Joep, wat ben je aan het doen, vriend?
2: Ik zit even naar de voetbaluitslagen te kijken.
1: Sorry.
2: Tussenstanden.
1: De?
2: Voetbaltussenstanden.
1: Voetbaltussenstanden?
2: Ja.
1: Eredivisie is helemaal niet het weekend, want het Nederlands elftal speelt al 2 weken achter elkaar.
2: Keukenkampioendivisie.
1: Oh ja.
2: Is er wel.
1: Ja, dat
2: Helmond
1: wel,
2: Sport.
1: Ja. Helmond Sport tegen?
2: Heracles.
1: En wat is dat?
2: Wat is dat? Dat is een club uit Almelo.
1: Ja. Oh, wat stom.
2: Zijn we er weer.
1: Okay, ja.
2: Nee, dat is, het staat 1-1. En dat is in principe best knap. Heracles staat...
1: Van Helmond of voor Almelo?
2: Het is knap van Helmond. Want Heracles Almelo staat op plaats 1.
1: Op plaats 1?
2: Op plaats 1 in de keukenkampioendivisie. En Helmond Sport die staat 1-1. Wat wel meehelpt is dus bij Heracles...
1: Almelo is het dan eigenlijk, ja.
2: Ja. Ja, nee, precies. Ja, als je nog meer van deze leuke grap bent, mag je ze even na de uitzending vertellen. Nee, David Vicente, de rechtsback van Heracles, die pakt een rood in de 8e minuut. Dus het wordt wat makkelijker voor Heracles. Verder hebben we er nog internationaal voetbal. België staat 1-0 voor tegen Turkije door een goal van Kevin de Bruyne.
1: Oh, dat wordt ook nog internationaal voetbal.
2: Internationaal wordt gewoon nog gevoetbald. België, Turkije en Italië, Frankrijk. De topper van vanavond. Mm-hmm. 0-0 bij rust. Dus voor iedereen die nog niks te doen hebt zometeen na 10, schakel lekker over naar Frankrijk-Italië.
1: Want daar stond het?
2: 0-0, dus alles kan nog.
1: Ben benieuwd. Wat dat dan uiteindelijk gaat worden, hè? Dat wilde ik zeggen.
2: Ik denk een overwinning van Frankrijk.

0: Reggaeton lento.
1: Wat vertalen ze dat eigenlijk? Is dat Spaans of Portugees? Weet jij dat?
2: In ieder geval eentje die ik niet versta.
1: Nou, taal die we ook niet verstaan is Duits.
2: Snap ik ook geen rol. Nee, snap ik geen rol van.
1: Helemaal niks. Maar het is dit weekend toch wel volop Oktoberfest overal. En we missen nog een Duitse plaat. Liet hier luisteraar Jan aan ons weten via 06 25 40 30 70. En Jan, speciaal voor jou dan deze. Is dit Duits genoeg of is dit Duits genoeg?
2: Duitser hebben we niet.
1: Zing maar mee!

0: Zo fout ook altijd, jongen. Dat is echt bizar. Zo, Joep. Dat was hij, de allereerste.
1: Hij zit er alweer op.
0: Ja, het is bijna 10 uur. En dus de eerste vrijdagavond zo met Jordi en Joep hier op MFM Brabant. Aangenaam nogmaals als je pas inschakelt. Ik ben Jordi van Issehout.
1: Als je pas ingezagen, we gaan alweer weg.
0: Ja,
1: we gaan alweer. Klaar.
0: Nou, dan moet je volgende week vrijdag om 8 uur 's avonds gewoon weer lekker intunen.
1: En dan zijn we er weer.
0: En laat ons alvast weten, wat is er volgend weekend bijvoorbeeld te doen? Waar moeten we aandacht aan besteden? Hè?
1: Zeker.
0: Kun je alvast laten weten via 0625 40 30 70. 0625 40 30 70.
1: En app ons vooral. Alles wat je kwijt wil, wat je wil vertellen, ja, feedback, wil je ons van de radio, mag allemaal.
0: Ja, wil je ons nu al kwijt, mag ook. Vind je de muziek kut? Nou, laat het maar weten, want dan draai je volgende week andere muziek. Moet je er wel bij zeggen wat je dan wel wil horen natuurlijk. Zo is het ook alweer.
1: Ja, het is niet eenzijdig.
0: Nee. Zo is het. Ja.
1: Maar vond je het zelf leuk?
0: Ik? Ja. Ga je nu aan mij vragen wat ik van mijn eigen programma vond hier?
1: Wat vond jij van je eigen programma?
0: Nou ja, goed. Moeten we er even een beetje in komen, denk ik.
1: Jawel. Ja, maar dat komt wel.
0: Ja, nou ja, zeker dat er wel komt. Als jij er maar bij blijft.
1: Ik blijf erbij.
0: Nou, dat is fijn. Ik weet nog heel goed, hè, Joep, dat ik een paar jaar geleden tegen jou heb gezegd... Joep, weet je...
1: Tegen jezelf te praten.
0: Ja, tegen mezelf. Ja. Maar dat ik tegen jou zei, Joep, weet je wat jij zou moeten doen? Je moet dus naar de radio toe.
1: Ja.
0: En de eerste keer dat je een beetje ongeloofwaardig was. En dat je denkt, dat is niks voor mij. Maar nu zit je hier.
1: Nu zit ik hier.
0: Nu heb je het gedaan, de eerste keer.
1: En ik
0: keer.
1: Vind het best leuk.
0: Toch wel, hè?
1: Jawel.
0: Ja, ik wil niet graag gelijk krijgen, maar ik krijg het wel nu.
1: Jawel.
0: Jawel, hè?
1: Maar ik moet wel met je doorkijken. Al die keren dat jij dat alleen hier mocht zitten omdat ik een radiohoofd had.
0: Dat heb ik nooit gezegd.
1: Ja, ja.
0: Ik niet.
1: Jij niet.
0: Nee, tuurlijk niet. Ik ben lelijker dan jij, dus dat zal ik nooit zeggen.
1: Letterlijk en figuurlijk vol van zichzelf. Ja.
0: Maar goed, dit was hier de allereerste Joep en Jordi dus. En de vrijdagavondshow op MFM Brabant. Luister volgende week gewoon weer mee. En nogmaals, laat het dus alvast weten. Wat wil je vooral dat wij heel eventjes behandelen volgende week vrijdag? 06 25 40 30 70.
1: Tot volgende week.
0: Ja, houdoe hè.
1: Doei.
0: Fijn weekend en tot volgende week. Hopelijk weer.

0: weer terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek.

0: sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien. Meldt dat het eerst lijkt alsof het nog in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer de Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Versner na de winst.
1: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
0: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat bij Zevenaar een file van 3 kilometer... en de vertraging is daar iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: FM.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Een groot deel van de partijen in de Osse gemeenteraad heeft kritiek op de voorgestelde kap van 90 bomen langs de Achterschaakstraat. Hier moet de zogenaamde noordelijke ontsluitingsweg komen. Linkse partijen, SP, PRO en SSO, hebben aangekondigd voor de gemeenteraad een voorstel voor te bereiden om toch bomen te kunnen redden. Volgens wethouder Van den Berg is de bomenkap nodig om straks de weg goed in te kunnen richten. De weg moet er komen om de drukte op de singel 4045 te verlichten en voor een goede ontsluiting van Os-Noord. Is het wel een taak van de gemeente om 30 miljoen te investeren in het Pivotpark? En wat zijn de financiële risico's? Dat zijn de belangrijkste vragen die partijen hebben aan wethouder Nick Bruinboom over de voorgestelde miljoeneninvestering voor groei en nieuwbouw op de farmaceutische campus in Os. In totaal gaat het om zo'n 100 miljoen euro, waarvan bijna 30 miljoen euro voor rekening komt van de gemeente. Op 15 oktober wordt het voorstel besproken tijdens de raadsvergadering. SP en DDO hebben al wijzigingsvoorstellen aangekondigd in de vorm van een amendement of motie. Cultureel centrum De Pas in Hees kan blijven voortbestaan. Dat heeft de gemeenteraad van Bernhezen bepaald tijdens de raadsvergadering. Alleen krijgt De Pas niet de benodigde 328.000 euro subsidie voor de exploitatie, maar is er een tussenoplossing gevonden. Er komt nu een bedrag van 209.000 euro voor De Pas en het bestuur moet verder aantonen dat het financieel weer de goede kant op gaat. In dat geval kan er misschien nog meer financiële steun komen. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Een groot deel van de partijen in de Osse gemeenteraad heeft kritiek op de voorgestelde kap van 90 bomen langs de Achterschaakstraat. Hier moet de zogenaamde noordelijke ontsluitingsweg komen. Linkse partijen, SP, PRO en SSO, hebben aangekondigd voor de gemeenteraad een voorstel voor te bereiden om toch bomen te kunnen redden. Volgens wethouder Van den Berg is de bomenkap nodig om straks de weg goed in te kunnen richten. De weg moet er komen om de drukte op de singel 4045 te verlichten en voor een goede ontsluiting van Os-Noord. Is het wel een taak van de gemeente om 30 miljoen te investeren in het Pivotpark? En wat zijn de financiële risico's? Dat zijn de belangrijkste vragen die partijen hebben aan wethouder Nick Bruinboom over de voorgestelde miljoeneninvestering voor groei en nieuwbouw op de farmaceutische campus in Os. In totaal gaat het om zo'n 100 miljoen euro, waarvan bijna 30 miljoen euro voor rekening komt van de gemeente. Op 15 oktober wordt het voorstel besproken tijdens de raadsvergadering. SP en DDO hebben al wijzigingsvoorstellen aangekondigd in de vorm van een amendement of motie. Cultureel centrum De Pas in Hees kan blijven voortbestaan. Dat heeft de gemeenteraad van Bernhezen bepaald tijdens de raadsvergadering. Alleen krijgt De Pas niet de benodigde 328.000 euro subsidie voor de exploitatie, maar is er een tussenoplossing gevonden. Er komt nu een bedrag van 209.000 euro voor De Pas en het bestuur moet verder aantonen dat het financieel weer de goede kant op gaat. In dat geval kan er misschien nog meer financiële steun komen. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Alina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.